Ja, dat was dus de mannenalt Andreas Scholl. Ja, we zullen gauw eens een artiesten-Bach-portret aan deze zanger wijden. Een geliefd zanger, die overigens ook nog graag popliedjes zingt. En dat heb ik tenminste wel eens op de radio gehoord, ook goed Nederlands spreekt trouwens. U hoorde Andreas Scholl met Collegium Vocale onder leiding van Philip Herrewegen. En de organist was Markus Merkel. Het gereconstrueerde concert voor hobo nu, als BWV 1059 Reconstructed. Gespeeld door de hoboist Heinz Holliger. Heinz Holliger, die 21 mei 1974 werd. Holliger is een fenomeen. Hij heeft altijd Bach gespeeld, haast buiten de revolutionaire ontwikkelingen in de barokpraktijk om. Maar daar ook weer door beïnvloed. Altijd heeft hij voor Bach gepleit. Maar ja, ook zijn er hedendaagse stukken voor hem gecomponeerd. Desnoods deed hij het zelf, een musicus pur sang die altijd weer terugvalt op Bach. En deze dagen dirigeerde Heinz Holliger het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam. Ja, en terzijde. Maar hij deed dat onder andere, dat dirigeren met eigen werk. Goed, hier is dan de hoboïst Heinz Holliger.

De hobo-concerten BWV 1053, 1059 en 1055 werden uitgevoerd door de hoboist Heinz Holliger met de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Jonah Brown. En als we dan toch bezig zijn, hetzelfde gereconstrueerde concert nu voor blokfluit. In handen van Erik Bosgraaf. Ja, dat wordt weer extra genieten. Na de drie delen van het gereconstrueerde hobo-concert hoort u dan nog een bewerking van een orgelkoraal. Liebster Jesu, wir sind hier. Ook weer heel mooi. Met Bach kun je alle kanten op, als je de nootjes maar niet verandert.

De blokfluitsolist was Erik Bosgraaf met het ensemble Cor de Vento. U hoorde het concert in D-klein, BWV 1059. En de bewerking Liebster Jezu, wie zient hier. En dit was voor deze week ons programma Geen Dag Zonder Bach. De concertzender iedere werkdag van 1 tot 2. Uw presentator was Joop van Zijl. En deze programma's worden gemaakt door Govert Jan Bach. Ik wens u een prettige middag, een goed weekend en wellicht tot maandag.

En langzaam glijdt de piano weg. En dat is het prachtige spel van Glenn Gould. Van onze tune, onze herkenningsmelodie. Als we dat zo oneerbiedig mogen zeggen. De tune van het programma dagelijks, iedere werkdag, Geen Dag Zonder Bach. En dit is een opname die nu weggedraaid wordt van Glenn Gould. En dat laten we de hele week horen als herkenningsmelodie aan het begin van dit uur tussen 1 en 2. En dat heeft ook nog een beetje een reden, want halverwege de week zullen we u vertellen wat we over Glenn Gould kunnen laten horen en meedelen. Want hij speelt deze tune, om het nog maar eens oneerbiedig te zeggen. Maar wij vinden het erg mooi, we komen er later op terug. Maar vandaag aan het begin van de week gaan we verder met een kantate 37. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Een kantate voor Hemelvaartsdag. Dat was vroeger een belangrijke kerkelijke feestdag, altijd 40 dagen na Pasen. Vandaar dat hij altijd op een donderdag valt, 10 dagen voor Pinksteren. En het Griekse woord voor Pinksteren is Pentakosta, dat betekent 50, ofwel 50 dagen na Pasen. En omdat Bach 3 kantates voor hemelvaart en bovendien later nog een hemelvaartsoratorium schreef, wordt deze hemelvaartskantate nu toch behandeld. En eerlijk gezegd, deze is niet zo populair, maar die verdient beter. Bach en zijn onbekende tekstschrijver richten zich niet zozeer op de hemelvaart van Jezus Christus, maar op de tekst aan het eind van het Marcus-evangelie, waar dus de hemelvaart beschreven wordt. Bijbelonderzoek toont dat het evangelie van Marcus eindigt bij het aantreffen van het lege graf van Jezus Christus. De teksten van de verschijningen en hemelvaart zijn veel later toegevoegd. Marcus is het oudste evangelie en die aanvullingen zouden onder invloed van de andere evangeliën zijn gebeurd. In Bach's tijd was dat allemaal nog niet bekend en Luther en hij gaan natuurlijk van de voorliggende tekst uit. In de Luther-vertaling, wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden, klinkt dat al haast als muzikaal. Er zit een metrum in. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. En Bach, tekstgevoelig als die is, zet daar dan een 3/2 maat in die weinig voorkomt. En zo komen ook deze woorden sterk over. De bas zal ze later nog herhalen. Het is ook het kernstuk van het Lutherse geloof. Niet goede daden, sacramenten, biecht of aflaten zullen je zedig maken, zorgen dat je behouden wordt na de dood, maar puur je geloof. Sola fide, door het geloof alleen. Van de tenoraria, die na het beginkoor volgt, ontbreekt de vioolsolo. Die is zoek. Die wordt gereconstrueerd en klinkt dan mooi en passend. Het geloof is het pand der liefde, zingt de tenor. Dan volgt een prachtige canon door sopraan en alt. In een canon wordt, anders dan in een fuga, de muzikale zin verderop herhaald. Bij Bach vaak een muzikaal beeld van de navolging van Christus. Ze zingen een geliefde melodie die we kennen van kantate 1, Wie schön leuchte der Morgenstern, een hemels duet. In de afsluitende basaria wordt ervan gesproken dat het geloof de ziel vleugels geeft. Dat is te horen. Bach geeft de muziek vleugels. Hij laat het fladderen in de basso continuo. Hij werd 18 mei 1724 voor het eerst uitgevoerd. Ruth Tetlow, de grote Bach-getallendeskundige, komt op basis van de titel van de kantate numerologisch op 283. De hele kantate telt 283 maten. Toeval? Te toevallig? Het is niet de eerste keer dat dit zo uitkomt. Maar we horen het niet. Spielerij dan? Mystiek? Wel, in deze uitvoering van John Eliot Gardiner zult u in het duet, ik mag wel zeggen onze, Nederlandse, Lenneke Ruiten horen.

Dat was het klavierconcert nummer 1 in D klein, BWV 1052 van Johann Sebastian Bach. Uitgevoerd door Glenn Gould samen met het Concertgebouworkest onder leiding van Dimitri Mitropoulos tijdens de Salzburger Festspiele in 1959. Het is een ongelooflijk bijzondere opname. Glenn Gould speelt met een precisie en een allure die heden ten dagen nog zeer gewaardeerd zou worden. Wegbereidend voor die tijd. Gould vond de piano geschikter was dan het klaversymbel voor deze muziek. Hij bespeelde dat ook wel eens, maar die klaversymbels waren nog niet zulke goede reconstructies als nu. Hij kreeg in de jaren 80 natuurlijk kritiek uit de authentieke uitvoeringspraktijkhoek. Hij beargumenteerde zijn keus met erop te wijzen dat Johann Sebastian zelf al zoveel transcripties schreef. En in zijn nadagen verschenen de eerste pianofortes aan de horizon. Allemaal waar, maar hij had voor een piano toch weer heel andere muziek geschreven. Glenn Gould heeft toch gefungeerd als een schakel tussen de oude romantische uitvoeringspraktijk en de HIP, HIP, Historically Informed Practice. Heel veel mensen in de jaren 60 en 70 ontdekten een Bach die daarvoor nog te zwaar en te lomp werd uitgevoerd. Nu de heerlijke eerste partita voor klavier. Een stuk ontstaan na de serie klavierconcerten, waar u het eerste zo net van hoorde. Tevens onze begintune, zoals ik u al duidelijk maakte. Vaak gebaseerd op oudere concerten voor viool of hobo uit de Weimar-periode, schreef hij ze nu voor virtuoos klavierspel met orkest. De weg die hij met het vijfde Brandenburgs concert was ingeslagen, vervolgend. Vanaf 1730 hield Bach zich dus minder met het schrijven van kerkmuziek bezig, hij had immers genoeg, maar wel met het Collegium Musicum in Leipzig voor dit soort concerten, meestal in dat befaamde Café Zimmermann daar in Leipzig. Hij begint dan in 1731 met een groot project, het schrijven van de Klavierübung voor solo-toetsinstrumenten, waar de Goldberg-variaties het sluitstuk van vormen. Bedoeld om de techniek van het klavierspel, ook orgel dus, verder te ontwikkelen. Voor de toekomst, maar ook heel praktisch voor zijn leerlingen en voor zijn zonen. Een waagstuk om het in eigen beheer te gaan publiceren. Er was in Duitsland nog geen traditie voor het drukken van muziek, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam. Nu dan de eerste partita in Bes, BWV 825, in 1959 uitgevoerd door, ja hoor, daar is hij, een soms zacht meezingende Glenn Gould. Maarten het Hart noemt het stuk Wonder en Wondermooi. En goed door Bach gekozen om het hiermee te openen. Als je de partituur dan opensloeg, dan zag je meteen deze verrukkelijke partita. Een partita, dat is overigens een opeenvolging van dansvormen.

Een uitvoering van Glenn Gould van de eerste partita voor klavier in Bes BWV 825. En tot slot delen uit de eerste versie van de Goldberg-variaties, gespeeld door Glenn Gould in 1955. Het meest bekend is deze muziek dus als muziek om graaf Keizerding door zijn slapeloze nachten heen te helpen, maar het is dus ook de afsluiting van de vierdelige klavierübung, uitgegeven in 1741. Deze opname, in 1955 dus, was de start van een revolutie in het spelen van Bach. Gould blies het stof van de partituur en maakte van de variaties een stuk muziek dat ook interessant was voor mensen die met jazz vertrouwd zijn. Sommige tempi zijn zo adembenemend dat het wel op boogie-woogie lijkt. Gould speelt een swingend ritme en legt nadrukken die bijna zeker niet door Bach gewild zijn. En toch slaagt hij erin alle stemmen en structuren duidelijk aan bod te laten komen. Hij was verzot op polyfonie, meerstemmigheid. In 1981 nam Gould de Goldberg-variaties opnieuw op, waarbij hij volledig afweek van zijn interpretatie van 1955. Bij deze uitvoering van Gould lezen we in de toelichting van Coda X: Glenn Gould vestigde zich in 1955 in één klap op het klassieke podium met zijn vertolking van de Goldberg-variaties. Zijn opname is nog altijd de belangrijkste en invloedrijkste piano-opname uit de tweede helft van de 20e eeuw. Het zou niet alleen leiden tot een herwaardering van de muziek van Bach, maar ook tot een nieuwe manier van kijken hoe die muziek gespeeld zou moeten worden. Met aandacht voor helderheid en detail, weinig gebruik van het pedaal en soms extreme tempowisselingen vormt deze opwindende uitvoering de complete antithese ten opzichte van de gangbare manier van Bach spelen.

De Goldberg Variaties BWV 988, uitgevoerd door de pianist van vanmiddag van de muziek van Bach, Glenn Gould. En het was de opname van Glenn Gould uit 1955. En dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Joop van Zijl was de presentator en de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de Concertzender. Goedemiddag. Ik ben Joop van Zijl en het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Het wordt dus tijd dat we ons met de motetten van Bach bezighouden, want ze zijn wonderschoon. Het is niet het gemakkelijkste genre. Het is op een niveau te vergelijken met de strijkkwartetten van Mozart of Beethoven. Het is voor fijnproevers een beetje het neusje van de zalm. Ze zijn ook niet altijd zo direct aanspreekbaar. Door de techniek van het motet zijn de woorden niet altijd zo makkelijk te verstaan. Maar Bach speelt daar toch weer mee. Wat is een motet, zult u vragen? Het is een koorvorm voor het weergeven van meestal bijbelteksten en stamt uit de 15e en 16e eeuw. Dus geen aria's, geen recitatieven of a cappella zonder orkest of een klein orkest dat alleen de zangpartijen meespeelt. In Bachs familie werden veel motetten geschreven. Bij hem komt het tot een hoogtepunt en vindt in de 18e eeuw zijn eeuw dus ook een einde. Want men vond het ouderwets. Cantates en passionen waren toen populairder en sterk beïnvloed door de opera en de concertvorm die in de barok zo geliefd werd. Meestal worden de zinnen door iedere stemgroep na elkaar ingezet, vaak met verschillende muzikale motieven. De kunst was dat alles goed bleef klinken, noot tegen noot, punt tegen punt, contrapunt dus letterlijk. En dit genre werd vooral door Palestrina in de 16e eeuw ontwikkeld en zien we terug in veel Duitse religieuze muziek van de 17e eeuw. Dan doet de invloed van het madrigaal zich gelden. In de madrigalen, op wereldlijke teksten, ging het over sterke en heftige gevoelens, verliefdheid, ontrouw, haat, geluk. De grote namen zijn Gesualdo en Monteverdi, die de affecten, de gevoelens, sterk wisten uit te vergroten. Het motet werd onder invloed hiervan minder ingewikkeld en minder cerebraal, dus emotioneler en meer aansprekend. Eerst nu een vroeg motet van Bachs oom, Johann Christoph Bach uit Eisenach. Motet, onze hersensvreude had een einde. Johann Christoph Bach, die leefde van 1642 tot 1703. En deze oom was een groot voorbeeld voor de jonge Johann Sebastian.

Het motet Onze Herzensfreude hat ein Ende was een compositie van Johann Christoph Bach en werd uitgevoerd door Cantus Köln onder leiding van Konrad Junghenel. Dan nu naar een van de mooiste motetten van Johann Sebastian, namelijk Jesu meine Freude, BWV 227, gebaseerd op een bekend kerklied van Johann Krüger. Meestal werden deze motetten in opdracht geschreven voor rouwdiensten, omdat ze door hun eenvoud en soberheid daar het meest passend voor waren. Bach schreef ze niet meer voor de wekelijkse kerkdiensten. Hij gebruikte ze ook als oefenmateriaal voor zijn jongens- en mannenkoor, de Thomaner. Na Bachs tijd, tot nu toe, wordt iedere vrijdag zo'n motet door dit koor gezongen. Deze uitvoeringen zijn inmiddels geliefd. In 1789 bezocht Mozart de Thomaskirche in Leipzig en hoorde zo'n motet. En hij was er ondersteboven van. Hij wilde na afloop meteen de partituur bekijken. Bach was een componist waar hij nog wat van kon leren, vond Mozart zelf. Genie treft genie. Terwijl de cantates en passionen dus na Bachs dood in vergetelheid geraakten, waren zijn motetten redelijk vaak nadien uitgevoerd. Als mede zijn klaviermuziek, want alle grootheden, zoals Mozart, Beethoven en Brahms ook, speelde Bach onder meer om te oefenen. Bach is bij deze muzici nooit onbekend geweest en werd door hen al meteen als de grootste beschouwd. Voor hen en vooral voor de toetsenisten en de strijkers. Geen dag zonder Bach dus. Pas in 1829 begon de revival van Bachs passionen en cantates. In Jesu meine Freude vlecht Bach heel ingenieus bijbelwoorden uit Romeinen 8 ineen met het koraal Jesu meine Freude. Dit vlechtwerk is eigenlijk een staaltje theologie van de hoogste orde, maar het vergt te veel tijd om daarop in te gaan. In tegenstelling tot de echte motetten zijn heel veel woorden juist heel goed te verstaan, zoals nicht verdammliches of die alte drache of weg, weg. Dit motet vraagt om uitvoering door solisten die toen concertisten werden genoemd. De opbouw is prachtig symmetrisch, het is een geniaal werk en spreekt tegelijk toch zeer aan.

Sir John Eliot Gardiner. We gaan straks luisteren naar toccata's voor klavercimbel van de jonge Bach. De toccata, en dat woord dat komt van het Italiaanse toccare, aanraken, is een virtuose, fantasieachtige, instrumentale compositie zonder vaste vorm. De bekendste toccata's komen uit de orgelliteratuur en ontstonden in de vroege barok. In zijn studietijd aan het gymnasium, annex koorschool in Lüneburg, waar Johann Sebastian van zijn 12e tot zijn 18e studeerde, leerde hij de grote Noord-Duitse organisten kennen, zoals een Karl Böhm en vooral Johannes Adam Reinken uit Deventer, die met zijn studievriend Dietrich Buxtehude als een van de belangrijkste vertegenwoordigers is van de Noord-Duitse orgelschool. Die Reinken had grote invloed op het muziekleven van de stadstaat Hamburg en was in 1678 een van de oprichters van de Hamburgse opera, de eerste publieke opera in Duitsland. Hij was tot ver over de grenzen van Hamburg bekend om zijn orgelspel, waarin de improvisatiekunst centraal stond. Deze Reinken had nog les gehad van leerlingen van Swelinck, de Orpheus van Amsterdam, de wereldberoemde organist van de Oude Kerk. En zo loopt er nog een lijntje van Nederland naar Bach. Na zijn 18e maakte hij ook een reis naar Lübeck om daar niet alleen het orgelspel, maar ook de cantates van Buxtehude te leren kennen. De orgelstijl van Buxtehude, de stylus fantasticus, de fantasievolle stijl, zal de jonge Johann Sebastian geïmponeerd hebben. Hier een koraalfantasie van deze Buxtehude op de melodie van Gelobet seist du Jesu Christ, een zeer geliefd kerklied in die tijd. Later ook door Bach in een gelijknamige cantate gebruikt.

aldus van Dietrich Buxtehude, de koraalfantasie op Globetzaus du Jesu Christ. Uitgevoerd door de organist René Sauerguin en wel op het Hagerbeer-Schnitker-orgel van de Grote Kerk in Alkmaar. De furor organisticus, de organeske razernij, vol virtuositeit en fantasie, die Bach bij Buxtehude meemaakte en die we kennen van Bachs beroemde toccata en fuga in D-klein voor orgel, kunnen nu goed in zijn toccata's voor clavecimbal te horen zijn. U hoort eerst een inleiding en dan volgt er een fuga. Bach heeft deze stukken geschreven omstreeks zijn 20ste. U hoort nu 2 toccata's door Menno van Delft, die weer leerling van Gustav Leonhard was. De 2e laat in de inleiding een sarabande horen, waarna een duizelingwekkende fuga volgt. Clavecineske razernij? Dit is de man die later het Blitz- en Donnerkoor componeerde. Mit plötzlicher Wut, den falschen Verrater, das mördrige Blut

De toccata in D-klein BWV 913 en in Fis BWV 910 werd uitgevoerd door Menno van Delft en wel op een klaversymbel van Matthias Griewisch naar een klaversymbel uit 1700 uit Slot Charlottenburg in Berlijn. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. De presentator, dat ben ik, is Joop van Zijl. En de programmamaker is Govert Jan Bach. Tot morgen.

Geen dag zonder Bach. En wederom een goedemiddag bij de Concertzender. Iedere werkdag zijn we te beluisteren tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en het programma is samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Kantate 15 is abusievelijk aan Bach toegeschreven, maar bleek bij nader onderzoek door het Bachgesellschaft van zijn Meininger-neef Johann Ludwig Bach te zijn, van wie Bach talloze kantates uitvoerde. Een opname van die kantaten konden we helaas niet vinden. Nee, ze zitten niet stil bij het na de wende Neue Bachgesellschaft in Leipzig. Enorm veel is bereikt door onderzoek naar het gebruikte papier en de handschriftanalyse. Kantate 16 is een nieuwjaarskantate. Die reserveren we voor nieuwjaar 2014. En daarom is nu aan de beurt kantate BWV 17, weer Dank opfert, der preiset mich. In zijn vierde seizoen te Leipzig schrijft Bach voor 22 september 1726 zijn derde en laatste kantate voor de 14e zondag na Trinitatis. Hij doet het qua productie van kerkkantates rustiger aan. Hij schrijft minder kantates en is wellicht al hard bezig aan zijn Matthäuspassie, die volgende jaar, dus dat was dan 1727, zal klinken. In de voorafgaande maanden heeft hij veel kantates uitgevoerd van die neef Johann Ludwig Bach. Voor de goede orde, die leefde van 1677 tot 1731. Het Bijbelverhaal gaat over de genezing van de 10 melaatsen, van wie uiteindelijk maar één, en nog wel de Samaritaan, daar dankbaar voor is. Deze kantate staat daarom in het teken van dankbaarheid en vreugde. Koren en aria's klinken dan ook ronduit in majeur. Een energiek en vrolijk instrumentaal deel leidt het openingskoor in, dat is opgebouwd uit fuga's. Net als een kanon wordt het thema in een fuga herhaald, maar dan in een andere stem of toonhoogte. Heerlijke muziek. Het slotkoraal klinkt ons bekend in de oren. Meestal zijn het Lutherse kerklieden uit de 16e eeuw en sommige kennen we daarvan. Bijvoorbeeld van de Matthäuspassie of van het Weihnachtsoratorium, waar veel van deze koraalmelodieën en teksten gebruikt worden. Het uitnemende koor Padam voert deze kantate uit in de prachtige grote kerk in Monnikendam. En wel op zondag 1 september om 3:15. En we maken u daar graag attent op. De kantates worden omlijst door prachtige andere tijdeigen muziek en orgelstukken, meestal van Bach, op dat mooie orgel daar in Monnikendam, ter plekke dus. Het concert wordt ingeleid door componist Gustavo Trujillo, die zo voortreffelijk de Goldberg-variaties voor koor omwerkte. En dit zijn uitvoeringen van hoog niveau in een schitterende en spirituele omgeving. En nog wel in principe gratis, maar met de uitnodiging een passende duit in het zakje te doen. Nou, als u precies wil weten hoe dat daar zit in Monnikendam met Padam, kijkt u dan eens eventjes bij de info bij padam.nu.

Het presto uit de trio-sonate in G groot. U hoorde Frans Brugge met Leopold Stasny, tweede traverso, Nicolas Arnoncourt cello en Herbert Tagesi klavercimbel. En dan nu met de traverso in het vijfde Brandenburgsconcert met weer het Leonard Consort, de mannen van het eerste uur. Bruggen voegde de daad bij het woord. Hij speelde steeds met Leonard in al die kantates en ze namen die zes Brandenburgse concerten met elkaar op. Een historische opname. Hier ook nog met de coryfee Sigiswald Kuiken op de viool. In het eerste deel maakt Leonard zich met zijn klavercimbel los van de andere solisten en wordt het klavierconcert geboren. Bach de vernieuwer, Bach de durval en Brugge past daar goed bij.

U hoorde Frans Bruggen op de Traverso, het Brandenburgs Concert nummer 5 in D groot BWV 1050, met verder Sigiswald Kuikenviool en het Leonard Consort. En dan tot slot de grootmeester met zijn eigen orkest en het voortreffelijke Nederlands Kamerkoor in het Kyrie uit de Hohe Messen.

U hoorde het Kyrie uit de Hohe Messe, BWV 232. Uitgevoerd door Jennifer Smith en Michael Chance met het Nederlands Kamerkoor en het orkest van de 18e eeuw onder leiding van de man die centraal stond vandaag, Frans Bruggen. Einde van ons programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De presentator is Joop van Zijl en de samensteller van dit programma Govert Jan Bach. Ik wens u een goede middag.

We zijn bij de Concertzender weer toe aan het programma Geen Dag Zonder Bach. Goedemiddag, iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl, de presentator, en Govert-Jan Bach is de programmamaker van dit programma. De kantate 138, Waarom betrübst du dich, mein Herz, voor de 15e zondag na Trinitatis. Het werd voor het eerst uitgevoerd op 5 september 1723. Bach werkt dan nog maar een paar maanden in Leipzig en zoekt nog zijn weg in de vormgeving van zijn cantates. Hier gaat hij experimenteren met koralen en recitatief. Hij gaat weven. En dat is een vak dat veel familieleden al generaties uitoefenden. Het zat Bach wellicht in de genen. En ook horen we al het dialoogkarakter hier verschijnen, dat Bach zo magistraal uit zal werken in zijn Matthäus-passion. Deze zondag gaat het om een tekst uit Matthäus 6, die ons uitnodigt om ons geen zorgen te maken, niet over de dag van morgen, niet over onze kleding. Kijk maar naar de vogels en de leliën des velds. Het libretto dat Bach gebruikt, pakt die beelden niet op, maar wijst vooral op overgave aan God, als beste bestrijding van al onze zorgen, vooral van onze angst. De tenor zet in met Waarom betrübst du dich, mein Herz? Het koor reageert met het koraal, dan komt de alter in met Ach, ich bin arm, mich drücken schwere Sorgen. Dat alles in B mineur, de toonsoort van het begin van de Hohe Messe en van het Erbarme Dich uit de Matthäus-passie. De sfeer is die van het lamento, de klaagzang. Deze zware thema's maakten toen zeker deel uit van de geloofsbeleving. Maar Bach weet toch altijd bij ellende en de zwaarte des levens de mooiste muziek te maken. De theologe en filosofe Karen Armstrong noemde dat de gravitas, de zwaarte, de ernst, die toch veel van Bachs muziek tekent. Bij rouw en verdriet en verlies markeert Bach onze zware gevoelens treffend. Deze uitzendingen mogen duidelijk maken dat er ook veel uitbundige en vrolijke muziek van hem is. Maar oppervlakkig wordt het nooit. De laatste aria is van de bas, die met lange noten de vastigheid die God geeft laat horen en korte loopjes zingt vanwege de vreugde die dat geeft. Deze aria werkte Bach later om voor het Gratias uit zijn Missa Brevis in G groot, BWV 236, die u hierna kunt horen. Deze kantate wordt op zondag 8 september, immers de 15e zondag na Trinitatis, samen met de Missa Brevis in G groot, om 8 uur 's avonds uitgevoerd in de Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam-Zuid. En wel door een uitnemende groep barokspelers en zangers, namelijk het Bach Ensemble Amsterdam onder leiding van Paulien Constance in een kantatendienst. Nick Scholte is liturg. Er is gratis toegang, maar wel een collecte na afloop natuurlijk. Op deze manier kan ieder, ook de armen van deze tijd, naar een Bach-kantate aanbevolen. Tijd is er dan ook voor een opname van de concertzender.nl. En waar ligt die Willem de Zwijgerkerk precies? Nou, op een steenworp afstand van het monument van Van Heuts aan de Apollolaan. Of hoe het tegenwoordig dat monument ook mag heten, achter het Amsterdams Lyceum. De Willem de Zwijgerkerk. Een prachtige kerk in Amsterdamse schoolstijl. Info kunt u krijgen bij willemdezwijgerkerk.nl.

De kantate 138, Waarom betrübst du dich, mein Herz, voor de 15e zondag na Trinitatis. Uitgevoerd door Midori Suzuki, sopraan, Kai Wessel, altus, Makato Sakurada, tenor, Peter Kooi, bas en natuurlijk het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En ik maak u nog even attent op die uitvoering die zal plaatsvinden door het Bach-ensemble Amsterdam onder leiding van Paulien Costense in een kantatendienst in de Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam-Zuid. En dat is dus op de 15e zondag na Trinitatis, zondag 8 september. Mis het niet, samen met de Missa Brevis in G. Groot. In de Willem de Zwijgerkerk, 's avonds om 8 uur, 8 september dus. De Missa in G. Groot BWV 236 nu. Bach's vier Lutherse missen werden mogelijk gecomponeerd, of beter samengesteld, tussen 1736 en 1739. Deze missen beperken zich tot Kyrie en Gloria, omdat dit de delen waren die nog een plek hadden binnen de Lutherse liturgie. En eigenlijk gaat het hier om zogenaamde parodiemissen, waarbij ouder materiaal gerecycled werd. En zo gaan de delen van de Missa Brevis BWV 236 terug op maar liefst vier verschillende kantates, die alle vier ook bewaard zijn gebleven. Bach's keus van zijn eigen muziek is op zichzelf al formidabel. Zo ging zijn meest kwalitatieve werk niet verloren, maar werd het hergebruikt. De Kyrie-intro is ook hier weer meeslepend. Prachtig instappen voor de mensen die toch moeite hebben met de dogmatische teksten van veel kantates. Maar na veel naar kantates te luisteren, gaat die weerzin gewoon over. Dan gaat er een lichte verslaving spelen. Ja, als je van de Matthäuspassie houdt, waarom zou je dan niet overgeven aan muziek die meestal even goed is, zelfs soms mooier.

uitvoeringen van. Maar goed, u zult het wel herkennen. Dan nog dit, alle Bachs komen aan bod, want Johann Sebastian was natuurlijk niet de enige. U kent wellicht zijn zoons, maar ja, hij heeft ook voorvaderen gehad. En die voorvaderen, ooms bijvoorbeeld, hebben ook hele mooie dingen gecomponeerd. En als u regelmatig naar dit programma zult luisteren op de werkdagen tussen 1 en 2, dan komt u die muziek vanzelf tegen. Goed, we gaan beginnen. We beginnen maar meteen bij het begin met Bachs werkenverzeichnis nummer 1. Ja, wie schön leuchtet die Morgenstern? Hoe mooi schittert de morgenster, heet de kantate. Een kantate voor het feest van de verkondiging aan Maria. Johann Sebastian componeerde dat in 1725 in Leipzig. Hoewel, het is helemaal niet de eerste kantate van Bach, maar toch is het wel een feestelijk begin. Ja, hoe zit dat dan als het BWV 1 is en het is niet de eerste kantate? Wel, de nummerindeling was volgens rubrieken, zoals kantates, passionen, concerten, etc. en niet chronologisch. De Bachgesellschaft begon in 1850 met de kantates, waarvan onomstotelijk vaststond dat ze door Bach zelf waren gecomponeerd. En die kregen de eerste nummers. Deze kantaten werden dus uitgevoerd op het feest van Maria Boodschap, precies 9 maanden voor kerst, wanneer het kerstkind wordt geboren. U hoort al elementen van kerst in deze glansrijke en mystieke muziek, de hobo's van de herders en de horens van de koningen. De uitvoerende zijn het Monteverdi-koor en de English Baroque Soloists onder leiding van Sir John Eliot Gardiner.

En dat was de kantate Wie schön leuchtet der Morgenstern van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Sir John Eliot Gardiner en het Monteverdi Koor en de English Baroque Soloists. We gaan nog even door met eerste nummers. Het eerste Brandenburgse concert. Het werd gemaakt in 1721 voor de markgraaf van Brandenburg. Vandaar dus de Brandenburgse concerten. Mogelijk deed Bach hiermee een soort sollicitatie. Hij stuurde ze op, die concerten, die Brandenburgse concerten, want het zijn er 6. Maar hij kreeg niets van de markgraaf te horen. Maar wij zijn er erg blij mee, ze vervelen nooit. En Johann Sebastian die haalt alles uit de kast. Hij verzint de mooiste combinaties van instrumenten, alles in Franse stijl, die toen aan de hoven, zoals bij Brandenburg, zeer populair was. Het zijn allemaal dansvormen, zoals een menuet en een polonaise. U hoort het Concerto Italiano onder leiding van de clavecinist Rinaldo Alessandrini.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Een nieuw programma van de Concertzender, iedere dag om 1 uur. Iedere werkdag wel te verstaan. Nogmaals, ik heb het gisteren ook al gezegd, zaterdag en zondag moet u het zelf maar even uitzoeken. U hebt vast wel iets in de kast staan nog van Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert-Jan Bach, vandaar ook. Wel, we beginnen met een kantate, dat deden we gisteren ook. En ditmaal kantate 2, Bachs werkenverzeichnis 2 dus. Ach Gott von Himmel, sieh darein. Die werd voor het eerst uitgevoerd op de derde zondag na Pinksteren, was in 1724. De tekst is vooral van Luther, die grote invloed had op de muziek van Bach. In het prachtige beginkoor horen we iets van de sfeer van de renaissance muziek. Mozart gebruikte deze melodie later in zijn Zauberflöte als de twee geharnaste mannen zingen over de strassen vol beschwerdens die Pamina en Tamino voor hun proef moeten belopen. Wel, een beetje dievenwerk van Mozart dus, maar hier is het een meesterwerk van Johann Sebastian Bach uit te voeren door het Bach Collegium Japan, uiteraard onder leiding van Masaki Suzuki.

aldus de kantate BWV 2, Ach Gott von Himmel, sieh darein, uitgevoerd door het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. Het eerste van de klavierconcerten van Johann Sebastian, dat in D kleine terts, BWV 1052 nu. Een dramatische toonsoort die zorgt voor een indringend concert. Deze toonsoort zal later een grote rol spelen in de Don Giovanni, daar heb je hem weer, van Mozart, waar de sfeer van het D kleine terts overheerst. De intro van dit concert is ook de intro van dit programma, dat zal u wellicht opvallen. Mogelijk werd het oorspronkelijk al veel eerder als vioolconcert gecomponeerd. Heel veel weten we niet precies over het ontstaan van de werken van Johann Sebastian Bach. Bach hergebruikte het eerste deel zelf in 1726 als Sinfonia voor orgel en orkest van zijn kerkkantate BWV 146. Dat is de kantate Wir müssen durch viel Trübsal. Het tragische en pathetische van dit concert komt in die kantate terug. Wel, hoewel het ook veel op piano wordt uitgevoerd, kiezen we nu voor de uitvoering op klaversymbool. En wel door de dit jaar overleden grootmeester Gustav Leonhard. Na het zware eerste deel volgt een wiegend langzaam deel. De gespannen sfeer komt weer terug in het jachtige laatste deel.

De klaversinist Gustav Leonhard gaf een uitvoering van het eerste klavierconcert van Johann Sebastian Bach in D kleine terts. Deze tweede dag met Bach, zo tussen de middag tussen 1 en 2, sluiten we af met de eerste vioolsonate in B kleine terts, Bachs werkenverzeichnis 1014. Dit zijn zeer subtiele sonates, die sonates, vioolsonates van Bach voor klaversymbool en viool, waarin beide instrumenten volledig evenwaardig zijn en eigenlijk met elkaar strijden om de aandacht. De viool komt er op een gegeven moment als een zangstem in. Dat leek op de langgerekte aria's uit de opera, waarin de castratenzangers schitterden en hun techniek showden. Daar hield het publiek toen van. Mezza di voce heette dat. Epaté le public, het publiek verbluffen. We zullen dat vaker bij Bach tegenkomen, die daar een heel eigen wending aan geeft. Bach hield van opera. Hij ging vaak met zijn zoon Friedemann naar de opera in Dresden om die leuke liedjes te horen. Maar deze typische kamermuziek is toch veel verfijnder. U hoort Catherine Manson, barokviool. En dat klinkt zeker in het begin alsof je een soort zangstem hoort. Catherine Manson, barokviool, en Ton Koopman op klaversymbool. Catherine, overigens, is de concertmeester van Tons internationale Amsterdam Barok Orchestra.

De eerste vioolsonate in B-kleine terts van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door de barokvioliste Catherine Manson en Ton Koopman op klavercimbal. En dit was het programma voor vandaag. Van 1 tot 2, geen dag zonder Bach. Samenstelling Govert-Jan Bach. Presentatie Joop van Zijl. En tot 2 uur nog wat Bach, maar dan weer door Richard Galliano.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. De Concertzender begint deze week met een nieuwe serie programma's tussen 1 en 2. En die serie heet Geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma Govert-Jan Bach. De derde uitzending van Geen dag zonder Bach begint met de derde kantate, BWV 3 dus, Ach Gott, wie manches Herze leidt, van januari 1725. Het is een somber beginnende kantate over de zwaarte van de condition humaine. Er is veel pijn in het leven, veel hersenlijden. Hersenlijden, ook de naam van de moeder van Parsifal, die zo moeite had haar zoon te laten gaan. Het openingskoor begint met klagende hobo's, zo typisch Bach. Maar het zijn wel oboi d'amore, liefdeshobo's, met hun milde zachtheid. De kantate bezingt dan angst en nood, de zwakte van het vlees, tot een prachtig en sterk duet van alt en sopraan ons weer helemaal van energie en vreugde voorziet. U hoort het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki.

De cantate nummer 3, BWV 3, Ach Gott, wie manches Herze leidt, van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaaki Suzuki. Dan nu de eerste cello-suite. Bachs werken vertraagt niet 1007. Ja, voor velen zijn de cello-suites het opus ultimum van Johann Sebastian. Het is de meest wonderlijke muziek die je kunt voorstellen. Een volledige wereld van gevoel en kleur, ritmiek en verrassing wordt hier tentoongespreid. En dat allemaal op één enkel instrument. En terwijl je soms wel twee cello's denkt te horen. Bach denkt altijd meerstemmig, polyfoon. Een stem is nooit alleen. Of je bent nooit alleen. Er is altijd een ander. En die stem is evenwaardig. Geen aanhangsel, maar een uitdaging. Tegenover. Vivaldi had al de eerste cello-sonates geschreven, maar Bach doet het zonder begeleiding. Toen bekende dansvormen wisselden elkaar af. Het is een wat onderschatte uitvoering, maar een hele mooie van Jaap Terlinde.

Aldus de vierde kantate Christ lag in Todesbanden van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Musica Amphion en het Gesualdo Consort in de serie Bach Contextueel. Bach was natuurlijk voor alles organist. Te weinig is bekend dat hij een wonderkind was. Niemand kon in zijn tijd zo goed en virtuoos het orgel bespelen. Zijn voeten gingen zo snel over de pedalen dat ze niet te volgen waren. En zo hoog en goed was hij aangeschreven dat hij als 18-jarige al orgels mocht inspecteren en goedkeuren voor het eerste gebruik. Die omgerekend die orgels de gemeenschap vele tonnen euro's gekost zouden hebben. Bach's totale oeuvre is voor 1/3 voor orgel geschreven. Hier het orgelkoraal met dezelfde titel als de kantaten die u net gehoord hebt aan het begin van deze uitzending, Christ lag in Todesbanden. We horen de organist Leo van Doeselaar en Leo van Doeselaar bespeelt het barokorgel van Glauchau in Sachsen.

Christlaak in Todesbanden werd uitgevoerd door Leo van Doeselaar en hij bespeelde het barokorgel van Glauchau in Sachsen. De eerste orkestsuite in C groot, BWV 1066, is weer feestelijke dansmuziek voor het hof in Franse stijl. Dit was entertainmentmuziek voor zijn broodheer, de prins van Anhalt-Köthen, in 1725. En dat was een prachtige tijd voor de jonge Bach. Hij had een geweldig goed orkest tot zijn beschikking. Hij mocht componeren wat hij wou voor viool, gamba, fluit, klavercimbal. Alleen wat hij niet mocht, dat was kerkmuziek componeren en laten horen. Zijn heer was namelijk calvinistisch, gereformeerd. En dat betekende sobere kerkdiensten met alleen maar psalmen, dus zonder cantates. Nou, Bach ging dan naar zijn eigen Lutherse kerk in het dorp, trouw als hij was aan zijn oorspronkelijke geloof. Miste hij dat componeren van spirituele muziek? Hij ruilde na 6 jaar trouwendienst die prachtige post in voor het kantorschap in Leipzig. Er waren mogelijk meer motieven, daarover hebben we het later nog wel eens. Dit is heerlijke muziek, het wervelt, het danst, sierlijk, gracieus, pittig en steeds verrassend. U hoort de eerste orkestsuite in C groot uitgevoerd door het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki.

Dat was het trio Echtenton met de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach. Wel, dit was het voor deze dag. We zijn er maandag weer. Zaterdag en zondag moeten we iets zonder ons stellen. Maar er is misschien nog wel het een en ander van de Bach-familie bij u in de kast. We hopen u maandag weer te treffen. Dit was het programma Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. Iedere werkdag dus, van maandag tot vrijdag. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Prettig weekende en tot maandag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Ja, dit is een tamelijk nieuw programma op de Concertzender. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2 uur. Zaterdag en zondag dan zijn we er niet. Dan moet u zelf maar iets verzinnen of zelf uit de platenkast halen. Mijn naam is Joop van Zijl. Ik presenteer het programma. En de samenstelling van dit geheel is van de hand van Govert Jan Bach. We beginnen de dag dus met Bach. En we beginnen de week weer met een kantate. Ditmaal de kantate nummer 5. Die is in 1724 geschreven voor de 19e zondag na Trinitatis op 15 oktober. En heet Wo soll ich fliehen hin? Ofwel, waarheen kan ik vluchten? En het gaat allemaal over de nietigheid van de mens. Het is weer een mooie kantate met een rakend beginkoor. In de eerste aria is een altviool de begeleider van de tenor, wat een heel mooi, zacht en bescheiden effect geeft. En let u op hoe het recitatief van de sopraan vlak voor het slotlied Ich bin ja nur das kleinste Teil der Welt muzikaal die nietigheid treffend wordt uitgedrukt. Het is letterlijk minimal music. John Elliott Gardiner dirigeert het Monteverdi-koor en de English Baroque Soloist.

Dat was de kantate van Johann Sebastian Bach, Wo soll ich fliehen hin? Waarheen kan ik vluchten? Uitgevoerd door het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloist onder leiding van John Elliott Gardiner. Ook in het ernstige, maar tedere G-kleine terts staat de eerste sonate voor vioolsolo, BWV 1001. Deze sonates zouden wellicht in de Lutherse mis gespeeld zijn tijdens de communie, volgens het model van de Sonate di Chiesa van Corelli, altijd volgens het stramien langzaam, snel, langzaam, snel. En met deze eerste sonate opent zich een universum voor de viool. Je denkt echter steeds minstens twee violen te horen, door de dubbelstreken. Maar Bach die dacht altijd meerstemmig. Er is een prachtige afwisseling tussen de gedragen en gewijde delen, zoals het begin, en de virtuose snelle delen, een fuga en een presto. Het stelt de hoogste eisen aan de violist. En u hoort Rachel Podger op barokviool.

Geen dag zonder Bach. Dit was Ton Koopman. Ton Koopman bespeelde het Müllerorgel van de Waalse Kerk in Amsterdam. Het concert BWV 1053, dat hoorde u gisteren voor klavecimbel. Maar dat gaan we nu laten horen op blokfluit. Eigenlijk weten we niet precies voor welk instrument Bach het heeft geschreven. Dus eigenlijk mag alles. Ja, je zou kunnen zeggen, Bach is een groene componist. Hij hergebruikte vanuit een soort muzikale duurzaamheid, nooit weggooien wat goed is, allerlei delen in latere cantates, meestal op orgel. Blokfluit, onze Erik Bosgraaf. Die danst er straks Italiaans mee weg. Erik Bosgraaf, in 2011, vorig jaar dus, werd hij winnaar van de Nederlandse Muziekprijs. En dat is de hoogste staatsonderscheiding voor muziek. Het concert BWV 1053.

Het concert BWV 1053 voor klaversymbool, maar werd op blokfluit uitgevoerd door Erik Bosgraaf. En u moet weten, Erik Bosgraaf is een voorstander van het spelen van nieuw repertoire op zijn instrument. Maar hoe klonk dat bij de oude werkstukken van de oude Bach? Fantastisch. Wel, dit was geen dag zonder Bach. We hopen dat u genoten hebt. Morgen zijn we er weer van 1 tot 2 op de concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma, Govert Jan Bach.

Goedemiddag, tussen 1 en 2. Geen dag zonder Bach op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert Jan Bach. We gaan weer luisteren eerst naar een kantate, de kantate nummer 7, Christ unser Herr zum Jordan kam, voor Sint-Jansdag, 24 juni 1724. De feestdag van Johannes de Doper. Toen een belangrijke feestdag. Ja, nu kennen we het voornamelijk nog als einde van de oogsttijd van de asperges. Maar goed, waar gaat de kantate over? Het gaat over de doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper. In de beginmate horen we het water van de Jordaan lieflijk stromen. Bach, hier als de schilder in muzikale termen, le musicien peintre, zou Albert Schweitzer, een der grootste Bach-kenners, dat noemen. Maar in dat eerste deel, de koorzats, krijgen we ook nog een vioolconcert cadeau. Dat was in 1724 nieuwe, hippe muziek. En Bach verbindt het oude, wat stramme Lutherlied uit de 16e eeuw met het feestelijke, haast swingende concert. Fris en betoverend noemt de kenner Maarten het Hart dit openingskoor. En hij kan het weten. Mits, zegt hij er wel bij, het goed wordt uitgevoerd natuurlijk. Oordeelt u zelf. Het is uit Canada, de Montreal Baroque of Montreal Baroque, wat u wilt. Met onder meer Suzy LeBlanc en Stephen MacLeod. De laatste aria is een prachtige, voor alt, overtuigend, van grote schoonheid. En die wordt weer gezongen door Daniel Taylor.

En dat was de kantate nummer 7, Christ unser Herr zum Jordan kam. Werd uitgevoerd door Suzy LeBlanc en Stephen McLeod en ook Daniel Taylor met de Montreal Baroque. Dan gaan we nu luisteren naar de tweede vioolsonate. De eerste hebben we al eens een keer laten horen in de uitzending Geen dag zonder Bach. De tweede vioolsonate voor klaverzimbel en viool. Weer ragfijne, aristocratische kamermuziek. Luistert u naar Ton Koopman en Catherine Manson.

Rachel Bodger, barokviool, gaf een uitvoering van de eerste van de partita's voor vioolsolo van Johann Sebastian Bach. We gaan verder met de beroemde toccata en fuga in D klein voor orgel, BWV 565, een jeugdwerk. De jonge Bach was zo beroemd als orgelvirtuoos en deskundige, hij moest vaak orgels keuren, een soort keurdienst van orgels. Het waren vaak enorme investeringen van de steden, die orgels, en mogelijk heeft dit werk hiervoor gediend. Het loopt een heleboel registers af en kijkt of de akkoorden goed samenklinken. Inmiddels heeft het een adembenemend, soms beklemmend werk opgeleverd. Het staat sterk onder invloed van de Noord-Duitse orgelschool, met mensen als Buxtehude en Reinken, die de zogenaamde Stilus Fantasticus bezigden. Bizar en zeker virtuoos. U hoort de organist Simon Preston.

De organist Simon Preston speelde de Toccata en Fuga in D-klein voor orgel van Johann Sebastian Bach. En dat was dus weer geen dag zonder Bach. We hebben onze portie weer gehad. Programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma werd samengesteld door Govert Jan Bach.

geen dag zonder Bach. Goedemiddag. Dit is het programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ja, en zaterdag en zondag, dan moet u zelf maar iets uit de kast halen. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma is in handen van Govert-Jan Bach. We vervolgen weer met delen uit de Matthäus-passion. We vinden dat we best mogen luisteren naar deze geweldige muziek buiten de lijdenstijd. Dus de tijd voor Pasen, de goede of stille week. Dat doen we ook met de cantates trouwens, die allemaal voor specifieke zondagen of periodes geschreven zijn. In het buitenland trouwens wordt de Matthäus het hele jaar door uitgevoerd. Wij hebben daar nogal wat moeite mee. De Matthäus-passie is in Nederland een cultuurmonument geworden. Ja, en daar mag je maar niet zomaar je gang mee gaan. Door het magistrale beginkoor zijn we het drama ingezogen. We zijn partijganger geworden van het lijden wat zich nu gaat voltrekken. Nu begint het verhaal zelf. Ici le drame. Bach volgt het evangelie van Matthäus letterlijk op de voet. Iedere moment van de handeling wordt uitgelicht door een getoonzet gedicht of een kerklied dat Bach ervoor geharmoniseerd heeft, oftewel vierstemmig bewerkt. Het is of je muzikaal de stadia, de statie van de kruisweg volgt. We luisteren nu naar de prachtige, intieme en glasheldere uitvoering van Gustav Leonhardt uit 1989. Deze wordt door velen nog steeds als de referentie gezien. U hoort de onovertroffen Christophe Précardien als evangelist, een tedere Christus van Max van Egmond, een overroppelende jongenssopraan in het Bloedtenoer. René Jacobs zingt hier nog als solist in het Bous und Roy. En binnenkort zult u hem in dit programma als dirigent van de Matthäus horen tijdens het Festival Oude Muziek 2012. Hij voerde de Matthäus toen ook buiten de paastijd om in augustus. En dan kunnen we weer eventjes aan wennen. Hier dus de Matthäus-passie, maar dan onder leiding van Gustav Leonhardt.

U hoorde het eerste recitatief tot en met Bloed en Noer uit de Matthäuspassie. Christophe Prégardien, Max van Egmond en René Jacobs. En het geheel stond onder leiding van Gustav Leonhard. De Goldberg-variaties, BWV 988, nu op de piano gespeeld en door Glenn Gould. Het werk ontleent zijn naam aan de klavecinist Goldberg, die als 14-jarige in 1742, en was een wonderkind, in dienst was van graaf von Keizerlingk in Dresden. Deze graaf leed aan slapeloosheid en hij wou de nacht doorkomen met aangename klaviermuziek, zo zacht en tegelijkertijd levendig van aard, dat hij er zijn slapeloze nachten wat mee kon opvrolijken. Dat vertellen de brollen. Nou, ze waren dus geenszins bedoeld als slaapliedje. De graaf kon de slaap toch niet vatten. Die Johann Gottlieb Goldberg was leerling van Johann Sebastian Bach en vroeg deze om oefenmuziek. De variaties, die eigenlijk het laatste deel waren van een driedelig oefenwerk voor Bachs leerlingen en zonen, viel bij de graaf zo in de smaak dat hij Bach beloonde met 30 louis d'or, een onmetelijk grote vergoeding. In 1955 maakte Glenn Gould zijn eerste opname hiervan en dat was een revolutie. Hij speelde niet vanuit de authentieke aanpak, die toen net aan het opkomen was in Europa, maar op zijn eigen frisse wijze. De geniale schizofreen stapte buiten de gangbare perken van een zware Bach met langzame tempi en veel pedaalgebruik. Een doorbraak. Hij slechtte de weg voor een andere Bach-aanpak, echter vanuit intuïtie en niet op basis van onderzoek. De Goldberg-variaties.

De Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Glenn Gould. Geen dag zonder Bach. Ook nu was dat weer tussen 1 en 2 uur het geval. We zijn er maandag weer. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma, Govert Jan Bach. En dit alles op de Concertzender.

Goedemiddag, de concertzender met Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van het programma is Govert Jan Bach. We zijn toe in onze kantatenreeks aan nummer 9. Es ist das Heil kommen her. Een nogal onbekende kantate voor de zesde zondag na Trinitatis. De titel komt van een kerklied uit 1524 van Spiratus, een compaan van Luther. Een typisch renaissance lied. Een beetje recht toe, recht aan voor Bach. En daarom gaat Bach de melodie in de sopranen omranken met barokke versiering. Johannes Brahms kende dit oorspronkelijke lied goed, mogelijk ook de kantate. Hij voerde zeer veel Bach met zijn koren uit. En Brahms gebruikte het lied voor zijn eerste motet, opus 29. In de aria's, die we gaan beluisteren, genoeg dramatiek. Een felle, bozige tenor-aria bijvoorbeeld. Der Abgrund schlugt uns völlig ein. Ja, het zijn allemaal mini-drama's, kleine opera's eigenlijk, die cantates. En dan een prachtig optimistisch duet in kanonvorm voor sopraan en alt met oboe d'amore en traverso-fluit. Een quintet eigenlijk, omdat de stemmen evenwaardig zijn. De uitvoerenden, Ton Koopman en zijn Amsterdam Baroque Orchestra en Choir.

En dat was het Amsterdam Baroque Orchestra en koor onder leiding van Ton Koopman met de kantate nummer 9, Es ist das Heil kommen her. En dan nu tijd voor heerlijke muziek, van die muziek voor het hof, de tweede suite of ouverture voor fluit en orkest. En daarin zit de beroemde Badinerie, BWV 1066, uit de Köthense tijd. Het begint nog dramatisch in B-klein. Dat is Bach's meest geliefde toonsoort. Maar dan gaan we los met wervelende en dansende fluitmelodieën. Galant, sierlijk, speels. U hoort weer eens het Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki.

De kantate nummer 10, Meine Seele erhebt den Herrn, werd uitgevoerd door de Amsterdam Baroque Orchestra en Choir, onder leiding van Ton Koopman, met Sibylla Rubens sopraan, Klaus Mertens bas, Christophe Brigadien tenor en de alt Anne Markert. Aan het eind van zijn leven schreef Bach geen nieuwe kantates meer. Hij had er genoeg om het jaar door te komen. Hij was bezig met het bijschaven van zijn hohe messen, schreef nog orgelstukken, maar richtte zich vooral op technische, esoterische werken als Der Kunst der Fuge. En dat maakte hij niet helemaal af, maar het is wel een hoogtepunt in de muziek. Abstract, technisch, intellectueel. Christoph Wolff, de grote Bach-biograaf, noemde hem de learned musician, de geleerde muzikus. Bach spreekt zowel het intellect aan als het hart, een unieke combinatie. We weten niet eens voor welk instrument het eigenlijk geschreven is. Zo abstract is de benadering van Bach in deze eeuwige muziek. U hoort nu de eerste 10 delen op orgel door Herbert Takesi.

10 delen uit Die Kunst der Vogel van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door de organist Herbert Takesi. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur dan zijn we hier present. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, dit is het bijna dagelijkse programma Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, samensteller van dit programma Govert-Jan Bach. We beginnen regelmatig met een kantate, mogen we wel zeggen. En iedere kantate van de ruim 300 die Bach geschreven heeft, is weer anders. Overigens zijn er van die 300 wel 100 er verloren gegaan. Maar ze zijn allemaal anders. De sfeer, de bezetting, de ritmiek. We gaan nu luisteren naar de kantate Wachet, betet, betet, wachet, BWV 70. Een tekst die even aan Ramses Shaffi doet denken. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Oorspronkelijk voor de Tweede Advent geschreven in Weimar door Bach op 17 december 1716... Maar die is verloren gegaan. Maar de kantate is door Bach bewerkt voor Leipzig voor 21 november 1723. Want met de Advent waren er geen kantates in Leipzig. Een soort vaste en dus ook geen uitgebreide muziek. De bewerking is waarschijnlijk gepolijster dan de oerversie uit Weimar. Er is een prachtige tenoraria. Hebt euer Haupt empor met een soort Hendeliaanse allure. Het lijkt een beetje op de tenoraria Every Valley uit de Messiah. Maar, vraagt Maarten het Hart bijvoorbeeld zich af, heeft Händel ooit een aria gecomponeerd die hier ook maar enigszins op lijkt? Ik weet er geen. U hoort tenor Christophe Prégardien met Klaus Mertens bas en verder Sibylla Rubens, sopraan, Bernard Landauer als alt met Ton Koopman, koor en orkest.

De kantate Wachet, beet het, wachet van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door koor, solisten en orkest onder leiding van Ton Koopman. Bach had een prachtige baan als hofcomponist in Weimar van 1708 tot 1717. Dat betekent vanaf zijn 23ste dus. Een jonge, geniale en ambitieuze man. Hij schreef al de prachtigste dingen, maar hij leerde ook veel. Onder andere van Vivaldi. Hij kende Vivaldi niet, maar van wie de zoon van een van de hertogen van Weimar, Johann Ernst von Sachsen-Weimar, muziek voor Bach had meegenomen. Deze zeer muzikale zoon van de hertogelijke familie, die overigens vreselijk veel ruzie onderling maakte, die zoon die ging uit in Amsterdam. En daar werd aan de grachten, de Amsterdamse grachten, de muziek van Europa gedrukt. En ook de muziek van Vivaldi. En je kunt je voorstellen dat Bach met die muziek onder de arm naar het grote orgel snelde, naar boven klom en daar op het orgel die heerlijke vioolconcerten speelde. U hoort nu de orgelbewerking van Vivaldi's Concert Opus 3 nummer 8, uitgevoerd door Pieter van Dijk op het orgel van de Laurenskerk in Alkmaar.

Pieter van Dijk speelde op het orgel van de Laurenskerk in Alkmaar een concert van Vivaldi, het concert opus 3, nummer 8, en dat in een orgelbewerking uiteraard. Maar hoe klinkt nu het origineel? Wel, we hebben hier een opname van I Musici di Zagreb van het Concerto Grosso, opus 3, nummer 8 dus, in A kleine terts. En dat is uit L'Estro Armonico, opus 3 van Antonio Vivaldi. En de delen zijn Allegro, Largo en Allegro.

U hoorde Nico van Meel, tenor, en Michael Chance, mannenalt, met het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge, met het Sanctus uit de Hohe Messe en de delen die daarop volgen. Geen dag zonder Bach. We besluiten vandaag met nog enkele delen uit het Wohltemperierte klavier. U hoort de pianist Swjatoslaw Richter.

uit het wohltempererte klavier werd uitgevoerd door Swjatoslaw Richter. En tot zover het programma Geen Dag Zonder Bach. Dit is de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 hebben we dit programma Geen Dag Zonder Bach. Zaterdag en zondag, ja, dan moet u zelf maar iets uit uw platenkast halen. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert-Jan Bach. Ik wens u een goede middag.

Wederom aan het begin van de nieuwe week een goedemiddag. Geen dag immers zonder Bach. Een nieuw programma op de Concertzender en we zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. En wat betreft de zaterdag en de zondag, u hebt vast zelf nog wel iets in de kast staan. We starten weer met een kantate, nadat ik u verteld heb dat mijn naam Joop van Zijl is en de samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Zoals gezegd, we starten weer met een kantate en wel de geliefde kantate 147, Herz und Mund und Tat und Leben. Bach heeft dit werk al in Weimar, dat was in 1716, geschreven voor de vierde advent. En later heeft hij het omgewerkt in Leipzig voor het Mariafeest van 2 juli 1724. Het meest bekend is het zesde deel, het koraal net voor de preek gezongen, Woor mir, dass ich Jesum habe. De Engelse pianiste Mary Hess bewerkte dat voor piano onder de titel Jesu Joy of Man's Desiring, ofwel Jesu bleibet meine Freude. En vele bewerkingen volgden, straks gaat u er een paar horen zelfs, bizarre verschillen, maar je blijft horen dat het Bach is. Die combinatie van basale doorgaande ritmiek en naar oneindigheid reikende herhalingen, dat alles heerlijk omrangt door barokke versieringen. Toen Maarten het Hart, daar hebben we hem weer, toen Maarten het Hart die muziek als 8-jarige hoorde, bleek hem het volgende, bleek dat een van de meest ingrijpende ervaringen van mijn leven, zo meldde Maarten het Hart ons later. De liefde voor klassieke muziek en vooral Bach was voor altijd gewekt. Stones, The Beatles en zeker jazz konden daar nooit tegenop. U hoort nu de hele kantate, die dus de Sied zum Leben vormt, van die heerlijke pianobewerking van Myra Hess. Dit is een tweedelige kantate. Na de preek, die wel 1,5 uur kon duren, begon deel 2 met nummer 7. De preken zijn niet bewaard gebleven, maar deze heerlijke muziek, gelukkig wel. U hoort de voor Maarten het Hart zo geliefde uitvoering van de Bach-dirigent Fritz Werner, met onder andere Agnes Giebel en Helmut Krebs.

Aldus de kantate 147, Herz und Mund und Tat und Leben. U hoorde de Bach-dirigent Fritz Werner met onder andere Agnes Giebel en Helmut Krebs. En wat u in ieder geval hoorde was Jesu bleibend meine Freude, ofwel Jesu Joy of Man's Desiring. Nou, het gaat soms best wel heel erg ver met al die bewerkingen van dat Jesu bleibend meine Freude. Maar het is wel ontzettend leuk. Oordeelt u zelf, we hebben er een heel stelletje op een rij gezet.